ga ergens liggen. Op de sofa. Of ergens zitten. Ga zo zitten of ga zo liggen dat je nergens een drukgevoel hebt. Sluit dan je ogen en adem daarbij regelmatig diep in en weer uit. Je mag nergens een drukgevoel hebben. Je mag niet op en neer bewegen. Je mag niet op en neer wippen. Je moet gewoon blijven zitten. Je handen op de dijen. En als je op de sofa ligt, je handen aan de zijkant laten liggen. Houd de ogen vastgesloten. En adem daarbij regelmatig diep in en weer uit. Laat je gedachten helemaal vrij in het ruimte zweven. Je mag daarbij niks meer denken. Je ogen zijn gesloten. Adem regelmatig diep in en weer uit. Ook herhaal ik het niet telkens opnieuw. Regelmatig diep inademen en weer uitademen. Ook herhaal ik niet telkens opnieuw. En laat je gedachten daarbij helemaal vrij in het ruimte zweven. Je mag aan niks meer denken. Met iedere ademhaling die je doet, des te meer je op mijn stem concentreert, des te meer ga je ontspannen. Des te meer je ontspant, des te dieper ga je slapen en des te dieper de hypnose. Je gedachten moeten helemaal vrij in het ruimte zweven. Wees niet bang, heb vertrouwen. Ik zal over je waken, net over mijn eigen broer of mijn eigen zus. Je hoeft niks te ontbreken, je zal niks meer missen. Ontspan je meer en meer en geniet de volkomene ontspanning van de geest en het lichaam. Je gedachten moeten helemaal vrij in het ruimte zweven. Geniet het en laat je door niks meer storen. Met iedere ademhaling die je doet, des te meer je op mijn stem concentreert, des te dieper ga je slapen. En des te dieper je inslaapt, des te dieper de hypnose. Je bent helemaal ontspant. Je hebt geen enkel bezwaar, je hebt geen enkel probleem. Niks ter wereld kan je meer storen. Het enige geluid wat je nog hoort is mijn stem. En het klinkt aangenaam warm en ontspannend op je geest en op je lichaam. Gedachtelijk en geestelijk zijn we alleen nog één persoon. Mijn wensen zijn ook de jouwe en jouw wensen zijn ook de mijne. Het is een heerlijke gevoel. Een gevoel wat je eerder nog nooit van je leven herkende. De volkomen ontspanning van het geest. En van het lichaam. Slaap.